ik kliks. Ik mag dat zon, ik mag dat naar heer, ik mag dat morgen, ik mag dat.

Johan me, oh Johan me, voor mijn man, dan ik ben die. En ik weet, wie hem het lang nog. En ik weet,